0: Dit zijn haakje van.
1: Nou, wil ik wel stemmen voor. Er zijn toch hoor.
2: Fargo.
3: I'm 697 there, still have visual.
2: Try 6-7-10-4.